niks te kraken. Ga staan lingen. Waar heb ik een makker mee vinger in mijn kingen? Hij vreet mij gelijk op Steven.